0: Ah, ik vond het wat trouwen, no? Hallo. De stemmen luister ik ook. Ik ben aan het vertrouwen. Hallo.
1: Goedendag, kom ik.
0: Dag,
1: Hoe bent u?
0: Gunther. Ja, hi.
1: Het sluit niet meer naar justitie.
0: Du slijt me justitie, doe ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Om in de starten.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrde vegen vår og
0: Ja, det var han også.
1: samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Ja, stemmer på en prikk. Da
1: det er jo flott.
0: Nedskreven at du.
1: Å, fy, du vet da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av, ha
1: det godt da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.